Mijn nichtje is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat runner, doch dat geeft wadder. An tisch doch geeft dat scherelei. En geeft dat spek aan braten. Doch füng ik liek aan tausortieren. Seh ich dat de Omel, denn geeft dat krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsum und auch dick Afen. Doch füll mich dat besonders schwer. Ich dacht,

een rentier, ik hef je tiet naar het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.